0: Well, a little hard tap on the old lady knew that she was ready to come back up and pulled her up. And when she got to the top, she went to the cave, and her and the old lady prepared the food, the breasts, and for the Snimmick sons to eat when they got home. They cooked it, and they waited until they got home. And when they got home, the old lady told the Snimmick sons that their mother had brought this little girl back home with her, and that she was out to get another, maybe a little sister or brother for her. She said that their mother was still out hunting, and that they had cooked up the breast. And she didn't tell them that it was breast, but she cooked it. They cooked for them, and they told them that it was ready, and they gave it to them. And the first one, the oldest brother, tasted it, and he said it tasted like grandma's breast. And he told his brother to taste it. And then the second brother told the third one, and the third one told the second one, and the last one. And when they finished tasting it, they all dropped dead. And then the little girl said to the old woman, what to do now? And she said, you go and pull each one of them down the canyon, throw them down. And she did this. She dragged them down to the edge of the canyon and threw them down. And one by one she did this until they were all thrown down to the canyon. And when she finished, the old lady told her that tomorrow, you know.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: You will go back home and tell your parents and all the people what had happened. What she said though, your mother is still crying. She's still crying every day. And you go back home and tell them what has happened, and I will pack some meat for you to bring back. And this is what she did the next day. She went back home, and when she got to the back of the place where they lived, she sat down. She could hear her mother crying, still crying. And she knocked on the wall, knocked on the wall, kept knocking on the wall, and her mother told one of her oldest brother to go and see who was knocking on the wall outside. And he went out to see, and he saw his sister there. And he went back inside and told the mother that it's there, that it's her daughter that was out in the back knocking on the wall. And then the mother said, how could it be, when she had been taken away from the Snimmick, she could never be alive now. But the brother said, she is, it's her, she's out there. Come out and see for yourself. She said that to him. And this is what the mother did. She went out to see for herself, and sure enough, her daughter was out there sitting down. And she went over and hugged her, and she told her that she was really happy to see her. And then she said, I'm going back in and ask the people to get ready, and I'll bring you in when we're ready. So she went back into the house. Long ago, they didn't have any flooring on the floor. The floor was only a ground. So she told everybody to put on their chaps, which are aprons, and put all your chaps on and go out and get some fresh sand and spread it around inside, make it clean. So this is what everybody did. They went out and packed some fresh soil in and spread it all around to make it clean. And when they finished, she went and got her daughter and took her inside, and they had a feast. And this is when her daughter told what had happened while she was up with at the Sninix cave, that she had killed her and her sons. And she said that there was an old lady there that was rooted to the ground, and she told her that the old lady wanted the people to go up to see her and to get some of the things, the meat that the Sninix had and the coppers that were in the cave. And the very next day, everybody get ready to go, and they did. They went up to the cave to see the old woman. And the little girl used that cotton string or rope, whatever it was, she used that to retract herself up to the cave. That was the only way she could find it again. And when they got there, the family of the old lady that was rooted to the ground were really happy to see her, because she was kidnapped when she was a little girl. And they told her that they wanted to take her home, and she said she didn't want to go. I'll stay here, but you can come back and see me at any time. But they didn't listen. They chopped off the roots and tried to take her home, but she died when they chopped the roots off. But while they were there, most of the people were packing a lot of things from what the Sninix had in there. I don't know what else it had in there, but that they packed a lot of meat and copper from there. And this is how far I know this story, and that's the end of it. And it was told to me by my mother a long time ago.
2: Why?
3: And the sign up of the New Calc Radio.
2: They'll go to the closet of the most customs. It's going to get some of that stuff.
4: 91.1 FM.
2: Why?
5: Why?
2: Alas, as hot as all, say Thomas, the knuckle like it, the
5: knuckle.
2: As Thomas, it is no scarf, the cake did. As shit says, I do them as the cake a bit hot, so tight. As the sign of will you teach was, as in the back, me did the third. Olet
5: sikus kanus jambis.
2: Wisha wist. Wati samat kiastuch. Is kleoti tis as psilalainach. Dus sikustach. Watsai tsai tom skokwim. A kuitao tach. Wach teknisit. As I thought,
6: Yao and Sinema of New Hulk Radio 91.1 FM.
7: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalas from way back about the Cry Rock.
8: And then this news with the last. Ein als Schande an sich nässt. Schon mal lacht schmerzig. Ein Kick wird ich rein ab. Als Schande sich nässt.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
8: Also dann kriege ich die Milk, zu der Milk. Ach, zu der Milk sich nässt. Ich schaue hier aus, oder es liegt dann, du weißt, wie die Kunst. Weil ich auch nicht so... Ach ja, nicht ist für... Es liegt dann, du weißt. Daher kühlt sich das... Schaut nicht, ich hier... Die hier an der Kollektion, das ist laut. Ich schaue zum Glück mal aus hier, aber eher auch so ein Schuckert. Ich schaue die... Ich bin nicht König, kommt gleich schon. Als ich nicht umgekehrt bin, der König hat. Ach, so nächste Mal, ich glaube, sie kriegt es. Ich bin nicht da, ach, die hat die Leute da, die kriegt es da. Und das ist so much, das ist so much, das kriegt es noch. И на кадик. А вот что и мамки. Это же как бы и птичный вот к ним дает. А все кишал. А все лак на политик. То есть на них как-то да. Тогда вот кинки как-то да все лак. Ich zeigte dir, Ich habe mir bis dann jetzt gedacht. Mein Schloss, denke ich. Ich habe mir gedacht, Ich bin zu dir jetzt. Ich bin zu dir jetzt. Ich bin zu dir jetzt. Ich bin zu dir jetzt. Ich bin zu dir jetzt. Ich bin zu dir jetzt. Tak konec, ale konec se jich líp co zlikávit. Když papu lejnc. On ho zda ách, na da ách, koho si tak co na to. Na kážke, o, na, o, di, ke vincít. Jsem si chci malý vzat zpět. Já už Konec se do mi tanky si konec, že ty kdy najchutí si konec, že ty chci zastýt. Uvalíč chce, i šadík šel, je tlap šel cun. Někdy kdy jiná chceš, to bylo taky, je okvalec, ach, tak od.
1: 91.1
8: FM New Hulk Radio. Ach, gut, eigentlich ist gleich Konnet. Das war auch nicht kurz, das nenne ich eh. Das war auch schon kurz. Da hat er gesagt, weil das war auch nicht echt, die sind so kurz. Ich muss kurz nach, das nenne ich eh, das war. Die eigene, die hat eigentlich zu der Wasch Konnet, das ist kritisch geworden. Das ist dann alles reichlich. Aber das Schuss ist nicht älter. Ich ist gelegt, das ist älter. Das Schuss ist nicht älter. Schlacht ist steigerlatzend für dich. Ich habe das gerade mit der Angriffsige. Ich bin hübschig, ich bin nicht. Geschlemmene und Urzend für dich. Na pět mnohem, že už slem vás, a až kochty se zájíc, až bych se tady říká, jak se určitě je zkrklo. Vyk to zkrklo, to se nekryl. Vyk aj to se zástýr. A již chodí kerne vys, kvůli kisty na cikš. Vyk to se. Schlimmste. ice, cheap house. Wat dan zeg. Ik ga er naar het cheap. En wel af. Na dat je let ik dat van ons is dat wel was een beetje hij is een koekknikkie zo was is net die slimste van hem te staan klaar na het zie van ze dat laat
0: we leiden niet lucht de oog is hij iets je kan wel eens
8: oh ja, hij is gekregen, het is een netjeske Wallis, Alkwa.
0: Dat
8: is een naamstam. Hij is een naamstam, het is een naamstam. Zich ligt ons, hij is dat damnaast, kielkomaat, het is een naamstam. Ik denk, ik schrijf het me zo. Maar het is maar net dat ze...
0: En dat is... We leiden zich dat... Ach, dat kist in de maast... Was zo... Is een
8: nekkig. Die hier ik wil maast in zijn stink... Dat wij goed slecht. Ach, dat kist in de... De zus is een nekkig. Dat is... Nu is je een kist... Dat wij goed slecht. Dat was kies. Wacht, kies het in de maas. Het
0: is ook wel dat soort minuut. Is een kies.
8: Dat maas, maar dat is toch. Dat was een beetje.
0: Dat
8: is goed. Dat
3: is de kracht. Ja, dat
8: is de laatste. Ah, dat is de kracht. Je komt er, je kracht je die zin dat je moet. Misschien komen ze die daar, de rankjes daar. Ik heb ze alles in trees. Ik heb ze al eens. Dan gaan we met dan een paar zes tussen schilderen. Ik heb dat graag, ik heb ze al eens daar. Ah, jetzt. Yes, die Schnee ich mir umsonst kriege ich mir. Kurz zu Quartal. Ach, Vienna, das kriege ich doch. Ach, Vienna. Und das ist da, was ich mal da. Jetzt habe ich ihn das an. Ik zou zien toe wat die... Wat die... Sieder... Ik zou zien toe...
3: Dat is daar.
8: Weet je, die Sieder gaat eerst naar de dood. Weet je, van de dood. Dan kan je iets nemen. Dat is die... Dat is niet iemand zijn op zich gezicht. Ja, iemand is af hier net zo'n gezicht in. De kracht gaat. Ja, dat is niet alleen zo'n gemak, dat is ja geen kikkerlijk zo'n gezicht. Dat is het gemak, als je gaat naar het bed zijn. Ik had niet zo'n acht, soms ik zag er acht, dat was niet met dit ik. Maar dat is niet. Maar dat is... Ik dacht... Ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik Als ik de vorige tijd dan, als ik me dan, ja, kijk zo zien wat. Goed, niet goed, ik Ti moet net skie. En nou ek het die moet sien. Ek kom sien die moet. Ek het nie pas so fisiek. Dit verlaat my. Dit laat dis kwaad ek het gehad. Gisteren, dat was ik ook goed lijk. Ik kon het niet zo op de neer. Maar ik weet, ik kon goed iets maken. Als je het bergs kunt niet. Dat krijg je alle. Alle, en dan zie je zich in de zijde. Zie je dat niet moet. Dat heb ik niet gezegd.
9: Nie goed gekoetsieklaar.
8: Nie goed gekoetsieklaar. Maar dat ben ik wel. Allemaal het neerts. Die moet dan als ik kon ze leren. Ze zijn dat die moet hier. Dan is hier als nieuw. Ik licht voor hem. Ze deed altijd zo goed ik dat. Dat was hier moest ik het wel kwaad zoeken. Maar ik nee, het zit dan. Vraag me dat ik juist niet. Echt zo mocht je laat. Ik heb zo'n doen dat ik eruit heb gezien. Ik heb mooi de pak. Dus ik had het zo goed als dan. Ik kwaad het zo man dat. Ik was op die moed zo goed als dan.
10: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.
8: je gelijk. Ah ja, het mag daar je laat. Ah, ik ook gewoon naar dit zet. Ben ik in te gaan. Daar ik wil het, ik zal dan zo gewoon met. Daar is ik dit zo gewoon naar dit gewoon met. En dan wat als het in kuts kunnen was. Die poetsjes, de maat gaat het lukken. Dus het is het. Wat ze zeggen. Zo is het laatst. Kwaaik is dat. Ik denk hem zelf zo zo'n soort boekje in het zonnet. Het is niet. a little bit kinky is to gain. Next, it's a little ski. Get all the ski. Oots, the tat gonna. Now I ask you, if you can just kinky. Wil ik het bij hem geen te luisteren, maar schk me hiermaal zijn schaag hem schat. Maar ik schat daar, want ik mag haar daar niet vinden dat ik ga. Maar ik wil ik zijn schat dat ze ons aan het doen moet, dat ik het klat. Maar ze is een goede pizzer, dat ik hem zo schaaf. Ja, ik wil het. Als een pizzer mijn test maakt. En ik zie haar pijnen hier. Alles hier, dat is niet. En ik zie haar geen idee, maar ik zie wel in de hand. Maar ik wil ook zijn balans gekomen in de hand. Dus moet ik zeer hand dat het spijt zijn. Ik ga haar glas, hij is niet goed. Ik zo snik, maar het is kanaalvallen. Maar het is mijn loopst. Het is mijn kraak. Ik ken dat zich toch. Het is waar dat ze, ik ga haar man. Hou ik in dat. Komt maar, ik heb en dan zie je dat klapsuis. En hier kan ik zie je dat er een geeft. Ik zou de oude vinnitaal. Maar dan kan ik zien, ach, snap. Oh, man. Dan komt dat schild. En ik zit gehaald. Klapsuis. Maar ik dacht dat het zee zal zijn, dat ze het laat allemaal. Nee, ik weet niet dat het gewoon naar haar is niet geteld. Gehoord ze dan met haar, ik had ze gewoon naar haar. Hij net wil ik echt. Dat ik ook in zit, maar ik heb het goed zo, wat ik zou. Dus dan heb ik maar dat dan gekeken. Ik heb het goed zo, wat ik zou daar. Maar ik zit dan gewoon. Maar dat is net niet iets, zoals je gewoon had. Ik zie maar dat ik de muziek die is. Die is niet, moet je eens vinden daar. Hij net wel gelukkig. En ik slaap dit risico, ik slaap dit. Tien gaat naar de sneeuw. Die fysiek dag wat al aan gaat, wat al klein is. Toen lang ik terug, toen was het niet. En als ik een mens zou uit de liefde schrijven, wie een klein mens. En dat komt ook zo'n moment, waar je ziet. En dan was ik zo aan de hand. En daar was een plek. Zou dat het me naast. Mooi, ik zou het juist. Achter mijn zit daar.

Ja, is mijn naam goed en sla nu jamsana en is zijn naam nap. Or Newhawk Radio, broadcasting from sovereign Newhawk territory.

0: Kom op, doe dan. Tijd, gooi je shit. Hoi, hey.
1: Hoi. En het eten is dat. En dat je smaak is dat je geen. Tussen kwijt is dat we. En stel dat ik op de kaas. Als ik om me te houden. Slok me al aan het kapel. Slecht in nog geld om te kapten. We kunnen het goed te houden.

0: Hi.
1: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: I'm not going to get it out. There's some to die. No skills.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: Why are you out in the shit? Get some mat. After I like skittles, she's licked them. No more suck. She's licked them. I was not bit to get on my desires. I also come a good as all the old 60s on this. Did them stood. Maar die keer is eigenlijk zo met de Duitsbaas geliep als hij zei ook de koel om zelf. Hij zegt, maar... Zit kutsbaar, dat hem staat. Zit kutsbaar, dat hem staat. Hij zou dat zich als natuurlijke zaterlijke aan me taal. Hem staat niet zit. Ik kom maar kort in het klas te doen. Dat is het. En dat zit ik daar. Dat zit het goed. Waar? Je leert die moet op me. Dan pie moet op. Oelaat. Elf doet op. Elf doet op. Offen. Och det går så långt att faktiskt gått extasivt hårt. Att kippa mitt gocka och att lära sig att hälsa sig eller sånt på två. Och pitslurat och gott. Och kallt hos dina klasser där. Och det är ditt verkligt skönt spärkt i sin verkligen hårt. Om att det är inte dem. Det går att skuta sig ut ett hål. Ach, det är bra som att jag delhåll upp alla gissi delhjäp. Och jag skuta sig genom att jag gissi delhjäp. Jag delhåll upp alla genom att och jag vet inte att jag slår ut upp. Asuntos de tapas que o pai já tudo disse lhe que tinha que mais já que correr já porque o pai já que criou os mapas que disse lhe que está correndo já porque se tem o sap tudo está mostrado o lhe que é a gente. Zit goed dat je het houdt. Als Anna kwijt is, als je het dus liefst, dat het omstaan niet goed is. Anna heeft het ook laat over de koersel omstaan. Goeie oorsmaal, dat is goede. Ook hoe, wat om het ook laat. We call it the kiddos, as quantum, as stem, the last, Es gibt Putzk. Mami ist jetzt ein bisschen Rüsk. Nur Schluck, die noch gesagt hat, ein bisschen Rüsk. Ich stütze an Mami so zuerst. Alle Putzk. Und gut, ich jetzt weiß, es wird nachgedämmt und das Gas ist. Diese Putzk nimmt auf. Es gibt Putzk und mich da. En als je niet wil, dan moet je about the twice to get smile, a flight out, squat on the motor to come set. Why?
1: And did you sign up at the New Hulk radio?
3: I started at the task, wasn't at and the task. And they'll call it the most that's a snap it.
2: 91.1 FM.
3: Why?
4: Wayla. We use this as a cedar dance, cleansing dance, and it has a 2-beat to it. And the song was gifted to our people by the one and only Chuch Kamashni, gifted through our ancestors, who he was just so impressed with. They stood up and danced to his songs, and they just loved the song so much, he gifted a few of them to our people, and this is one of them. You often hear it with a 2-beat steady all the way through, and there is a recording with Chuch Kamashni singing it, and he throws a 3-beat in at the end. So I'll see if I can pull that one off. I do that when I just sing it by myself. When we sing it together as a group, we stick to the 2-beat one. That's how it is that we dance to it. But I like to mix things up a little bit. Instaquach, and this here, Wayla. Sing along if you know it, and if you don't, it's an easy one to pick up, as Chuch Kamashni says in his recording. So this is Wayla. Why?